0: En ze werd het hier aan.
1: En ze werd het hier aan, precies.
0: We hebben ook een snelheid, waar wel.
1: Hallo.